0: Dr. Victor, I believe in Diana Ross, Chain Reaction. Ek gee verder met net die beste muziek, heb jou gunstelingstasie, Bosveld Stereo. Zandra is a wach wach, Brad Martin met heerlijke country klanke, Rub Me the Right Way, en Lady Gaga's van Bruno Mars, Die With a Smile. Stefan Versace, Four Keeps.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Lost Frequencies en Jenny Davies Reality. Kelly Rose met A Cheating. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Die klanke daar van Dewald Gous met die tyd is nou. Vooruit Wayne Hayden met When I Die en ook David Hasselhoff's A Crazy For You. Dis het nou 5 op hierdie vrijdagmorgen en jy luister saam naar die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. Dis raak nou stil en rustig vir die oggenddoordenking. Baie welkom.

Vroegoggend lanke van Michael Learns the Rock met Complicated Heart, as ook Amanda Light met As jy aan eendag glo. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Shania Twain met Waking Up Dreaming.

Afrikaanse klanke van Gemma Catherine met Dans My Deur Mekaar, George Strait se Living and Living Well en ook Angel De Lange met My Hart Skree Nee. Vrydagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en onthou daar sou gekans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van die Piesangskille met Mia.

ZZ. Susie Quadra, she's in love with you. Hier is Bosal, die hart van goud. Een van Steve Hofmeyr se nuwere snitte. Wat jy gaan geniet, titel van hierdie ene is mooi, sien. Dit is mooi.

So dit gaan dit wees, You Wanna Make Love, Fool Around, hier is Ronnie Belcher, Suid-Afrikaanse muziek ook van een hele ruk terug, ook ongelukkig vroeg in sy leven, en gaan na motorbotsing plaasvind het, nee. Goeie acteur ook gewees door die jare. Ek wil uitkom by muziek van The Trucks, O Goud, hierdie is Give It To Me, alles.

Langlaas met haar gesels, wonder hoe gaan het met Jacqueline Richter daar in die Kaap. Een van haar gunsteling, hy Adrianus. As I skakel by WhatsApp, hier is die gouwe klanke van The Sweet, wat ek beloof het. Little Willie, klink na lastige ou hierdie.

Ons het my mooi stem, nee, hierdie Belinda Carlisle, een van haar gunstelinge, ook van 'n hele klomp jare gelede, is Leave a Light On For Me. Dit is Bosal Stereo, jy spandeer jou vrijdagochend saam met ons, en goeiemorgen weer keer van Eddie de Van Haar. Sy middelochend program spandeer om saam tot 12 uur vanmiddag.

0: Karina.
1: Die middeloggend program van Boshaal Studio reeds 22 minute oor 10 sien ons al goed die oggend in, hè. Musiek van Danny Smoke, Karina. The Big O, voor het die grootte van hom van die 60er jare, hè. Is ou Pretty Woman. Wat hulle ook gebruik het in die rolprent, Pretty Woman, destijds. Met Julia Roberts en Richard Gere. Ek musiek van Mixed Emotions, hierdie ene gaan jy geniet. It's Changing Life of Love.

En ons soek jou alleen en geen ander een. Dit is die muziek van André Schwartz. Weer die perfecte vrijdagochtend saam met Bosal Sirium, jou alleen. Susan McCann's String of Diamonds neem ons nader aan die volgende verkeersverslag. Welkom as jy pas ingeskakel het. Gaan het goed, maak jy met jouself, hè?

0: deze muziek van mij weet je, en schakel bij ons haalt hier Late at Night. Wel dus nog vroeger aan gebeuren, vrijdagochtend in de hele naweek wat voorlee. En ik hoop jij werd daar een laat slaapje in een of ander tijd oor die naweek. Nee. Mens werk hard in die week, man. Wat van Christen Kuwis Broers? Rees hulle 7x70.
1: Is ons

0: En dan vat hy nou soos een vet warm patat, nee, en dit is die musiek van Jay en Liani, man. Dit vir jou by Bosal Stereo.
1: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brits se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voor middag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Silje by 081-249-8544.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Hier is Max Johnson of Max Jackson. Dancing Queen. Ek Johnson haar altyd, nee, Max Jackson. En Dancing Queen wat sy country gemaak het. Voor het, as daar Nicholas Don't Stop the Car, super een van Nicholas en hierdie, is iets van Amor Vitone. Hierdie nacht wat ons nader neem aan die volgende verkeersverslag.

0: Klanke van Appel by Bosveld Stereo, getiteld Hier sal jy boer. 13 minute oor 12 by die hart van goud, die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Klanke van Jan Jansen met What About Love en Irene Cara, Why Me. 22 minute oor 12 by jou stasie met die hart van goud met Teens Jordaan en Juanita Du Plessis volgende aan die beurt. Hartvol drome.

Die land is jy en ek, dis Daniel Eric saam met Anton Goosen by Bosveld Stereo en dis 20 minute voor 1. Kwart voor 1 die jongste verkeersverslag en wat my en jou nader neem aan daardie tyd is ou goud van The Monkees.

Tekkies Brand van Irene Louise van Wyk by Bosveld Stereo. Dis kwart oor 1 nou en klanke van Demis Roussos. Daarna Desireless, maar eers Young Love.

Nina 99 Red Balloons, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. In Bosveld Stereo, jou naweekstasie, jou gunstelingstasie. 2 in 'n ry en dis 20 minute voor 2. Kwart voor 2 die jongste verkeer op pad jou kant toe. Nou Desmond Wells,

0: Dis Desmond Wells, het lanko by Bosveld Stereo, Dans My Verlief.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Kyk hoe lyk jy, jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gezondheid? The Nasty antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir een onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Pretoria, die Mabopane snelweg, noordelike richting, daar is baie stadige verkeer by die Haarnaald draai. November 3 Noord, daar is een botsing by die oprit vanaf Linksveld weg en een Danieuberg snelweg Noord, een onklaar voertuig by Botalaan, Bedfordview en 12R24 Wes, jewige verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. R21 Noord, een onklaar voertuig is by Pomona weg, N3 Noord, stilstaande voertuig is net na Gelulies Wisselaar, en by November 1 Pretoria Mynweg suidelike richting is stilstaande voertuig is by Ou Johannesburgweg. Enige ander probleme met betrekking tot verkeer stuur dit na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Hier is muziek van Gloria Gaynor, I Will Survive.

Ruan Josh, ek sukkel voor dit Fleetwood Mac Say You Love Me en Eddie Rabbit said Driving My Life Away. Boswell Stereo, jou stasie met die hart van goud, definitief klanke wat jy gaan onthou, dis 90s musiek van NXS Disappear.

Adam hoogtevrees voor dit tonight's wine in Billy Currington party for two. 107.5 FM, dis jou staanse by die hart van goud en nou Mercy vat ons nader aan die jongste verkeersverslag. I want to kiss you all over.

Dis klanke van Leani May saam met Fat Man, Daikies en Daikies voor dit Crowded House, Weather With You en CC Catch, Backseat of Your Cadillac. 25 minute oor 3 by 107.5 FM. The Judds, Rhythm of the Rain.

0: Nou, dit is mooiere geweest daar nie, laat na gedagtes van Ivan Roo. Dit is waarmee Jean-Rie afgesluit het. Jean-Rie, baie dankie, veilig rij huis toe. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, hier by Bosveld Studio op hierdie heerlijke vrijdagmiddag. Net hierna, dan is dit die 4 uur nuus.
1: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
2: Dis een plan. Beste product.

Ja, dat is een baie bekende ene die van Alan Garrett in I Need Someone. Jy het het gehoor hier by Bosval Stereo. Die horlosie op hierdie vrijdagmiddag byna by 22 minute oor 4. Kom ons kyk na die verkeer. Op die M1 Suid, daar in die Booysens omgeving, is die verkeer baie, baie traag op pad daar na Booysens toe. En ek dink daai en ken ons ook al goed, die ouens wat daai paaie gebruik daar nie. Dan in die westwaartse richting op die N4 is daar een botsing net voor die proefplaas wisselaar. En wees asseblief voorsigtig as jy by die proefplaas wisselaar moet verbyry. Dan op die N12 in die oostwaartse richting is daar een botsing net voor Zuiderstraat. Daar op die N12 waar die Ridgeway omgeving. Nee. Dan in Pretoria op die N4 is daar padwerke en dit is op pad daar na die R566, die Roslindwegse uitgang, is daar probleme. En dit lyk vir my, en nee, hier is nog een paar. Dan in Pulkreerstraat in Pretoria, Noordwaartse richting, is daar een botsing, daar by Lavenderweg. Mabopan deurpad, Noordwaartse richting, daar in Pretoria, starig bewegende verkeer op pad daar na Hebronweg. En dan die laaste ene, Eskia Mpathlele Rydlaan, noordwaarts, is die verkeer baie, baie traag op pad daar na Mootstraat toe. As jy dit kan vir my op hierdie vrijdagmiddag doen, asseblief so. Dit is dan die jongste verkeersprobleme. Om ons te neem na half toe, dit is nou half vijf vir die nieuwsoftrekke, hier is die muziek van Keith Urban, die liedjie Wild Hearts.

Tijd van Jason Bradley, doodroden voor die baie mooie reaching out van Pierre de Chamois. Net hierna gaan ons kijken na die problemen op ons paaie in die jongste verkeersverslag, wat ons die verkeersproblemen aangeteken krijg hier op hierdie verkeersmonitor hier bij Bosveld Stereo.

Parapapa, dit was Snotkop geweest, de Yardbirds met For Your Love. En hy sê Bad Boys Blues, Love's No Crime. Brandy Vierhoog.

Dis Bobby Eakes en Jeff Tractor gewees met Love to Love You en Phil Jackson en Jules at Universal Feelings. Sing even on the lekker saam met al die liefdesliedjies. Hier is Sarah Tron. Ek onthou. Skien onthou van die plekke ook.

Dit was vuurwerke met hart en Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Ja, as jy wonderwerk nodig het, dan was daar een vir jou. Mango Groove, Move Up.

Nog een trainer heeft je Ibrahim van Goud, Robert Bolden, ze dansen Afrikaans. Chris Norman en Susie Quattro met Stumbling In. En Matchbox Midnight Dynamos. Nog niet helemaal middernacht, het is nog zo'n 13 minuten weg. Net genoeg tijd om het trainer in te passen voor ons laat aan het doordenken. We gaan beginnen met Zoreda's Mascara.

Dit was Kelly Clarkson, Blake Shelton, Gwen Stefani en hulle weergawe van One Love. En voor dit, Boy George en ook een herverwerking, die keer van die ou breedtreffer, Everything I Own, natuurlijk geskryf deur David Gates. Bring ons deur na ons late aand oordenking en hierdie oordenking, ons het nie een borg nie, hierdie oordenking